0: Goedenacht. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Er zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgden voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense gouden helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoren afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goedemorgen. Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat de natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe die eraan toe is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat het doorgewerkt kan worden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar

0: De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. De politie gaat boeren die vandaag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt de politie. Boerenorganisaties verwachten dat er vandaag ongeveer 2500 boeren naar het provinciehuis komen. Daar is een debat over het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Deze bedrijven zouden te veel schade aan de natuur en de omgeving veroorzaken. Honderden mensen hebben gisteravond in Den Haag meegelopen in een stille tocht voor de zwangere 34-jarige Jacaira. Zij werd vorige week in haar huis doodgeschoten in het bijzijn van haar kinderen. Hun vader wordt verdacht van moord. De stille tocht was dan ook een protest tegen femicide, vrouwenmoord. Want het moet eens klaar zijn, zegt ook haar tante bij Hart van Nederland.
1: Dit mag niet vergeten worden. Jacaira niet, alle andere slachtoffers en niemand. Geen eventjes moet nu stoppen. Gewoon geen één meer.
0: Aan het einde van de tocht werd 1 minuut stilte gehouden. En weer een natuurbrand, dit keer in Utrecht op de Remmerdense Heide. Tussen Elst en Veenendaal staat ongeveer een half voetbalveld aan bosgebied in brand. Het vuur woedt aan beide kanten van een weg. De brandweer is bezig met blussen, maar het vuur is nog niet onder controle. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. In het Ierse Shelburne kwamen ze niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Maar dat was na de 3-1 heenwedstrijd genoeg. Echt trots waren ze er niet op. Jort verdediger Blind bij Ziggo.
2: Ik kwam hier ook naartoe om gewoon te winnen. Maar ja, als je aan het eind van het seizoen misschien ver komt in de Conference League, praat niemand meer over deze wedstrijd.
0: In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook FC Twente is door na hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse DAC. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag tussen de 30 en 37 graden. Vanavond koelt het vanaf zee wat af. En morgen kans op regen of onweer.
3: Elegante sfeerverlichting en opvallende eyecatchers. Woonboulevard Heerlen. Laat elk lichtplan stralen. Geef je huis de perfecte glow, sfeer en stijl.
4: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: heb je mis.
1: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop hits.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Hé, is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.

0: Goedemorgen. De politie helpt winkeliers minder vaak bij kleine diefstallen. Dat weet de Telegraaf. Omdat de politie zelf geen tijd heeft om naar alle diefstallen toe te gaan, mogen winkeliers dit zelf oplossen via een speciale regeling. Daarvoor hebben ze dan wel gegevens nodig van de dieven. En die krijgen de winkelhouders steeds minder vaak van de politie door nieuwe regels. Daardoor wordt het voor ze steeds moeilijker om hun geld terug te krijgen. Bij het provinciehuis van Den Bosch worden zo'n 2500 boeren verwacht voor een protest. Er wordt vandaag gepraat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Die bedrijven zouden te veel stikstof uitstoten. Dat hij ineens zijn vergunning kwijtraakt komt als een verrassing voor deze kippenboer. Ze hebben juist een plan ingeleverd om de uitstoot te verminderen.
1: Toen hebben wij plannen gepresenteerd met echt flinke reductie. En daar hebben wij dus 8 maanden niets van gehoord.
0: Was te horen bij Nieuwsuur. De politie laat de boeren naar Den Bosch rijden, maar blokkades op de snelweg zijn niet toegestaan. In Letland is weer een drone uit de lucht geschoten. Gevechtsvliegtuigen haalden het ding neer nadat de drone het Letse luchtruim invloog. Het is wel de tweede keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. En volgende week start een grote politieactie op de Merwedebrug op de A27. Verkeersminister Karremans is er klaar mee dat er elke dag nog zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug rijden. De staat van de brug is te slecht en er is een verbod voor zware voertuigen. Je hoort Karremans bij WNL.
2: Daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
0: En die boete is €500. Dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag tussen de 30 en 37 graden. Vanavond koelt het vanaf zee wat af. En morgen kans op regen of onweer.
3: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
5: Ontdek de nieuwste en grootste tuinmeubelwinkel bij Sijpen Outdoor in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijpen heeft het allemaal. En alles direct uit voorraad. Profiteer nu van onze acties. Zoals de 6e tuinstoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
4: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Goedemorgen.

0: Ed Sheeran, and Eyes Closed. Op Q Music Limburg, goedemorgen.
1: Daniel.
2: Hallo.
1: Maak je wakker.
0: Een hele goede, mooie morgen. Het is lekker vrijdag, de mooiste dag van de werkweek. En voor sommigen is het ook de slechtste dag. Het is namelijk dat het de laatste vrijdag is voordat het normale leven weer begint en dat de vakantie voorbij is.
1: Daniel Smulders.
0: Hou je er ook bij, hè? Vrijdag 14 augustus, vandaag half bewolkt in de provincie, maximum temperatuur. Ja, het wordt bloedheet 37 graden en er is nul wind. Helemaal niks. Zo, nou, dan gaan we een zware dag voor tegemoet. Misschien kunnen we lekker ijsberen gaan wakker toeteren. Voor de grap. Ha, dat is dus geen grap, hè? Dus een man die moet ruim 4.500 euro betalen. Hij zag vanaf zijn boot een wilde ijsbeer slapen. Dat gebeurde niet in Nederland overigens dit, hè. Hij zag vanaf zijn boot een wilde ijsbeer slapen en besloot de misthoorn te gebruiken om hem wakker te maken. De beer schrok, stond op, rende weg. Maar omdat je beschermende ijsberen niet zomaar mag storen of opjagen, kreeg de man een boete. Omgerekend van 4.500 euro. Dit gebeurde overigens in het noorden van Noorwegen. Noorse kronen moest hij betalen, 50.000. Ik vraag me dan af, hoe zijn ze te weten te komen dat hij dat heeft gedaan? Is die ijsbeer direct naar het ijsberenmeldpunt gelopen? Of heeft iemand anders dat gezien en heeft gezegd, joh, kun je niet maken, en die is gaan bellen? En dan nog, waar is dat bewijs? Ik vind het ook een vreemd verhaal, maar ik kan er wel iets bij voorstellen. Dan gaat Meta, moeder van Facebook en WhatsApp en zo, die gaat 15.000 van zijn slimme AI-brillen gratis weggeven aan mensen die blind of slechtziend zijn. De bril die kan voor een extra paar ogen zorgen. Je kunt er bijvoorbeeld vragen wat er voor je ligt, een brief laten voorlegen of laten vertellen wat er op het bord staat. Zullen we Meta laten zien dat zo'n slimme bril niet alleen een gadget is, maar ook gewoon kan helpen in het dagelijkse leven. Zou die ook de zonsverduistering kunnen uitleggen aan mensen die blind zijn? Dat is interessant, hè? Zo meteen Q-update. We houden je natuurlijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Doen we iedere ochtend tussen 7 en 10. Zo direct fietser verongelukt na aanrijding met vrachtwagen in Venlo. Een man gewond geraakt bij slagerij. Meer zo in de Q-update na Chris.

Jackson. De gast die je vanochtend hebt gezien op de badkamer. Het ging over The Man in the Mirror. Kwart over acht geweest, tien voor half acht is het. Kwart over zeven, tien voor half acht. Zo, eerst even leren klok kijken, vrijdagochtend. Dit is het nieuws uit je eigen provincie, dit is de Q-update. Een gezin in Venray is vannacht opgeschrikt door een brand in hun woning, mogelijk veroorzaakt door een wasmachine. Het huis stond vol rook en de brandweer moest delen van het plafond slopen. Het gezin kon op tijd naar buiten, er is gelukkig niemand gewond geraakt. Gistermiddag is een fietser om het leven gekomen bij een botsing met een vrachtwagen op industrieterrein Tradeport West in Venlo. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar konden het slachtoffer niet meer redden. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En bij een slagerij in Heel is gistermiddag een man gewond geraakt bij een arbeidsongeval. Hij zou met zijn hand in een snijmachine terecht zijn gekomen en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Arbeidsinspectie onderzoekt wat er nou precies gebeurd is. En tot zover de Q-update.

0: geluid?
1: Check.
0: Zonnebrand?
1: Check.
0: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal Drinkjoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Welkom bij de
14: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Hey ondernemer, hallo?
19: Kan je me
18: hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
21: vakantie.
22: ANWB en gaan.
20: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar 1,49.
21: Hands van voordeel.
20: Aldi.
23: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, de nieuws van nu.nl.
24: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De politie helpt winkeliers minder vaak bij kleine diefstallen. Dat weet de Telegraaf. Omdat de politie zelf geen tijd heeft om naar alle diefstallen toe te gaan, mogen winkeliers dit zelf oplossen via een speciale regeling. Daarvoor hebben ze dan wel gegevens nodig van de dieven. En die krijgen de winkelhouders steeds minder vaak van de politie door nieuwe regels. Daardoor wordt het voor ze steeds moeilijker om hun geld terug te krijgen. Bij het provinciehuis van Den Bosch worden zo'n 2500 boeren verwacht voor een protest. Er wordt vandaag gepraat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Die bedrijven zouden te veel stikstof uitstoten. Dat hij ineens zijn vergunning kwijtraakt, komt als een verrassing voor deze kippenboer. Ze hebben juist een plan ingeleverd om de uitstoot te verminderen.
6: Toen hebben wij plannen gepresenteerd met echt flinke reductie. En daar hebben wij dus 8 maanden niets van gehoord.
0: Was te horen bij Nieuwsuur. De politie laat de boeren naar Den Bosch rijden, maar blokkades op de snelweg zijn niet toegestaan. In Letland is weer een drone uit de lucht geschoten. Gevechtsvliegtuigen haalden het ding neer nadat de drone het Letse luchtruim invloog. Het is wel de tweede keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. En volgende week start een grote politieactie op de Merwedebrug op de A27. Verkeersminister Karremans is er klaar mee dat er elke dag nog zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug rijden. De staat van de brug is te slecht en er is een verbod voor zware voertuigen. Joort Karremans bij BNL.
19: Daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
0: En die boete is €500. Dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag tussen de 30 en 37 graden. Vanavond koelt het vanaf zee wat af. En morgen kans op regen of onweer.
23: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
24: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Daniel maakt je wakker.
1: Vrijdagochtend, mooiste werkweek, mooiste ochtend van de werkweek. Al is het voor sommigen ook einde vakantie. En dan voelt het dan toch weer net even iets anders. Maar de bedoeling erachter is goed, hè?
0: Daniel Smulders.
1: Goedemorgen, leuk dat je luistert. Vrijdagochtend, we zitten op 14 augustus. 37 graden in de provincie vandaag. Zo is het temperatuurtje. Het is nu ook al warm. Het heeft er bijna geen nut meer om de ramen en de deuren open te zetten thuis. Brunsum, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
1: Ai, ai, 22 graden. Wat leuk dat je luistert, joh. Wat hebben we vrolijke luisteraars, hè? Wat zo leuk, vrolijke luisteraars. Luister allemaal naar Q-Music Limburg. Doe je goed? Nieuws van vandaag. Even kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld. Onder andere dat met dit warme weer je geld blijkbaar ineens heel ergens anders aan uitgeeft dan normaal. Bioscopen en bouwmarkten, die merken dat. Nieuwe cijfers. De echte winnaars van de hitte. Jij zoekt verkoeling in de filmzaal of je haalt een aircootje, zwembadje en dat soort zaken. Andere bedrijven hebben juist last van de warmte. Bijvoorbeeld omdat klanten wegblijven. Buitenwerken lastiger wordt. Even mijn glazen bol kijken. Ik denk dat er weinig open haarden zijn verkocht de afgelopen 2 maanden. Dat denk ik. Ik weet niet helemaal zeker, maar dat zegt mijn dikke wollen dekbedden. Er zijn ook weinig verkocht winterjassen, skijassen. Ja, heel slecht in die business. Hey, gebruik je AI om bijvoorbeeld een sollicitatiebrief te schrijven. Dat kan straks makkelijk herkend worden. AI-gegenereerde teksten krijgen een onzichtbaar watermerk. Je ziet er niks van, die merkt er niet. Maar het kan wel aantonen dat een tekst met AI is gemaakt. Ook als je het kopieert, plakt of wat dan ook, dan kan dat merkteken blijven zitten. Maar ja, dan vraag je aan AI, maak eens een programmaatje om dat eruit te halen. Lijkt dat ook ineens te werken. Volgens mij zit dat er al langer in. Als je een tekst maakt in ChatGPT en je plakt hem dan in Word of zo, en je doet dan ook, er zit een bepaalde knop op dat je tekens of zoiets kunt aangeven. En dan zie je allerlei gekke tekens ineens. En dat wil zeggen, dat is al het watermerk van AI. Zometeen Q-update. We houden je natuurlijk op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere gezin opgeschrikt door woningbrand in Venraai. En jerrycans ontdekt in Weert langs de weg. Hoe dat zit hoor je zo meteen in de Q-update. En lekkere liedjes. Van Westlife bijvoorbeeld. Uptown Girl komt eraan naar Harry Styles. American Girls.

0: Best Live Uptown Girl bij Q Music Limburg. Goedemorgen, wat leuk dat je luistert. Het is 10 minuten voor 8 uur. Nieuws uit je eigen provincie. Een gezin in Vendraai is vannacht opgeschrikt door brand in hun woning. Waarschijnlijk veroorzaakt door een wasmachine. Het huis stond vol rook en de brandweer moest delen van het plafond slopen. Het gezin kon op tijd naar buiten. Er is niemand gewond geraakt. Tientallen Limburgse boeren protesteren vandaag tegen de intrekking van natuurvergunningen voor veehouderijen in Brabant. Een van de getroffen pluimveebedrijven ligt in de buurt van het Limburgse natuurgebied De Peel, waar de sluiting van bedrijven dreigt. Het protest richt zich op de gevolgen van deze maatregelen voor de lokale agrarische sector. De brandweer is gisteravond om 9:15 uitgerukt naar de Lozerweg in Weert, na ontdekking van meerdere jerrycans. Deze waren door een voorbijganger gevonden naast de weg geplaatst. De officier van justitie van de brandweer is gekomen toen om onderzoek te doen naar mogelijke bodemverontreiniging. En tot zover de Q-update. Zo houdt u op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Iedere ochtend tussen 7 en 10. En niet te vergeten ontzettend veel muziek die je krijgt.
1: Dit is Q-Music.
2: Topic en Becky G.
1: En dit is Q-Music.
2: Shakira en Burna Boy.
1: Is nieuw.
0: Here's the Kelsey samen met Marshmello. This is another drink. It's new. Op Q.

0: me. Bibianca, King of the Crow. People hoor je op Kiel Music Limburg. Ruud van Limburg zo direct, hè? Altijd 7:15. Je positieve bijdrage vandaag kun je nu op de WhatsApp zetten. En dan ben je misschien zometeen wel op de radio. Nummer 0633-345-345. Even de spelregels nog. Niet heel ingewikkeld, maar hou het kort, hou het positief. Spreek het in, typ het in. 0633-345-345.
1: Paspoort?
2: Check.
1: Zonnebrand?
2: Check.
1: Muziek voor onderweg?
3: De top 40!
4: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Q-Music Limburg. Nieuws. 8 uur.
16: Goedemorgen. De politie helpt winkeliers minder vaak bij kleine diefstallen. Dat weet de Telegraaf. Omdat de politie zelf geen tijd heeft om naar alle diefstallen toe te gaan, mogen winkeliers dit zelf oplossen via een speciale regeling. Daarvoor hebben ze dan wel gegevens nodig van de dieven. En die krijgen de winkelhouders steeds minder vaak van de politie door nieuwe regels. Daardoor wordt het voor ze steeds moeilijker om hun geld terug te krijgen. Bij het provinciehuis van Den Bosch worden zo'n 2500 boeren verwacht voor een protest. Er wordt vandaag gepraat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Die bedrijven zouden te veel stikstof uitstoten. Dat hij ineens zijn vergunning kwijtraakt komt als een verrassing voor deze kippenboer. Ze hebben juist een plan ingeleverd om de uitstoot te verminderen.
17: Toen werden wij plannen gepresenteerd met echt flinke reductie. En daar hebben wij dus 8 maanden niets van gehoord.
16: Was te horen bij Nieuwsuur. De politie laat de boeren naar Den Bosch rijden, maar blokkades op de snelweg zijn niet toegestaan. In Letland is weer een drone uit de lucht geschoten. Gevechtsvliegtuigen haalden het ding neer nadat de drone het Letse luchtruim invloog. Het is al de 2e keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. En volgende week start een grote politieactie op de Merwedebrug op de A27. Verkeersminister Karremans is er klaar mee dat er elke dag nog zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug rijden. De staat van de brug is te slecht en er is een verbod voor zware voertuigen. Je hoort Karremans bij WNL.
18: Daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
16: Die boete is €500. Dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag tussen de 30 en 37 graden. Vanavond koelt het vanaf zee wat af. En morgen kans op regen of onweer.
19: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
20: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
21: Ontdek de nieuwste en grootste tuinmeubelwinkel bij Sijpen Outdoor in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijpen heeft het allemaal. En alles direct uit voorraad. Profiteer nu van onze acties. Zoals de zesde tuinstoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
22: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
23: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Echt toch lekker met die goede zomerliedjes allemaal. Een van de meest gedraaide liedjes in Nederland op de radio. The Bouncer Magnetic.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Yes, goedemorgen. Wat leuk dat je luistert. Q Music Limburg. Op vrijdag 14 augustus. Vandaag half bewolkt. Maximum temperatuur 37 graden. Geen wind. Even kijken hoe het is op zonnige plekken.
1: Daniel Smulders.
0: Ik zie, en dank daarvoor, Weert. 20 graden. In echt 21 graden en in Gulpen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q Music.
0: Hi, ook 20 graden daar. Leuk dat je luistert naar Q Music Limburg. Op deze hete vrijdag. Zuid-Limburg is gisteren ook begonnen aan de vijfde regionale hittegolf van het jaar. Hè. De temperatuur kwam boven de 30 graden uit. En ja, een beetje loopt gewoon onder 37, 38. Na het weekend wordt het wel wat koeler. Weet dat het koeler wordt. Weet dat het allemaal. Ja, het kan niet zo blijven, hè? Dat kan niet. En geloof me, in november zijn de blaadjes gevallen. En klaag je weer dat het regent, dat je in de file staat 's ochtends al om 7:30, terwijl het pikken donker is. En dat het koud is. Dus uiteindelijk, het kan niet zo doorgaan. Dat is één ding wat zeker is. In de update zo meteen, want we houden je natuurlijk op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere man gewond bij incident met snijmachine in slagerij. En gezin opgeschrikt door woningbrand. Meer zo in de Q-update.

Måneskin. De loneliest hoor je. Q Music Limburg. Daar gaan we. Met het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q Update. Gistermiddag is een fietser om het leven gekomen bij een botsing met een vrachtwagen op industrietrein Tradeport West in Venlo. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar konden het slachtoffer niet meer redden. Politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Bij een slagerij in Heel is gistermiddag een man gewond geraakt bij een arbeidsongeval. Hij zou met zijn hand in een snijmachine terecht zijn gekomen en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie gaat onderzoeken wat er nou precies is gebeurd. En een gezin in Venraai is vannacht opgeschrikt door brand in hun woning. Mogelijk veroorzaakt door een wasmachine. Het huis stond vol rook en de brandweer moest delen van het plafond slopen. Het gezin kon op tijd naar buiten. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. En tot zover de Q-update. Dan de minuut van Limburg. Vrijdag editie. Dat is samen met Helene ook. En buiten dat je Helene Fischer gaat horen, natuurlijk jouw positieve bijdrage voor vandaag. WhatsApp nummer 0633-345-345. Kom maar door en dan ben je misschien zo meteen wel op de radio. Na Bruno Mars.

0: Zo, hier is het WhatsApp-nummer 0633-345-345. Voor de minuut van Limburg, je positieve bijdrage voor vandaag richting het weekend. Wat je maar kwijt wil, hou het kort. Dat is belangrijk. Hou het netjes, nog belangrijker. En spreek het in of typ het in. En dan stuur je het door. Hey Daniel, vanuit onze vakantie in Katzandbad. Ook een felicitatie aan Sanne uit Herkenbos, 40 jaar geworden. We gaan er een gezellige dag van maken. En volgend weekend groot feest. De groeten in het, van ons. Daar in ons prachtige Limburg. Wat leuk! Er wordt ook geluisterd naar Q-Music Limburg vanuit Katzand. Ja, waarom niet? Blijf je natuurlijk gewoon op de hoogte. Het is bijna weekend, nog 11 maanden. Dan gaan we op vakantie. Maar vandaag nog even wikkelen. Sorry, ik zit in de auto. Ja, bikkelen bedoel je, denk ik. Dat is grappig. Hey, Corny!
1: Goedemorgen, Q-Music. Hey. Luisteraars, Daniel.
0: Hallo.
1: En de collega's van Taxi Vermeers. Hier is Corny. Ja, nog 1 weekje rust en dan beginnen de scholen weer. En dan begint het weer wat drukker te worden.
0: Ja.
1: Ik wens mijn collega's een hele fijn weekend. En veel water drinken natuurlijk, hè. Joep.
0: Oké, dankjewel. Goedemorgen, Limburg. Bijna weekend. We maken er een leuke dag van. Collega's zorgbemiddeling Seva Gram. En voor alle collega's die vakantie hebben, geniet ervan. We hebben een bericht van Robert. Die moet nog 3.436 dagen werken en dan gaat hij met pensioen. Nou, kan ik me herinneren dat hij volgens mij 5 jaar geleden dat ook al doorstuurde. Maar toen zaten we volgens mij op dezelfde dagen of zo. Het is echt bijzonder dat er iedere keer dagen bijkomen. Dus ik zal wel even je appje goed checken, Robert. Want ik heb niet het gevoel dat het minder wordt dan al die jaren. Mama, proficiat met je 40ste verjaardag. En lekker in Hoensbroek aan het werk, maar wel hitteplan van kracht. Dus lekker vroeg weekend. Ook hier een woep, boep. Leuk. Wat hebben we allemaal nog meer? Het is vrijdag, het is zomer, het is warm. Ik heb eigenlijk niks te melden verder. Maar wat wel een prima dag, zegt Michel. Nou, dankjewel voor je bericht. En tot zover ook de minuut van Limburg. Ik hoor daar de zoomer al, want het is tijd voor onze grote vriendin.
2: Goedemorgen, Q-Music. Helene Fischer hier.
0: Hi.
2: Het is fast Wochenende. Ik wens euch allen een schönes Wochenende. Lieve Grüße.
0: Ja, tschüss. Wauw, Wochenende. Hier is er iedere vrijdag vaste prik. Oh, ik hoop dat je een cabrio hebt. Moet je het dak openen en muziek keihard aan.

0: Emma. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg en het nieuws van nu.nl.
10: Goedemorgen. De politie helpt winkeliers minder vaak bij kleine diefstallen. Dat weet de Telegraaf. Omdat de politie zelf geen tijd heeft om naar alle diefstallen toe te gaan, mogen winkeliers dit zelf oplossen via een speciale regeling. Daarvoor hebben ze dan wel gegevens nodig van de dieven. En die krijgen de winkelhouders steeds minder vaak van de politie door nieuwe regels. Daardoor wordt het voor ze steeds moeilijker om hun geld terug te krijgen. Bij het provinciehuis van Den Bosch worden zo'n 2500 boeren verwacht voor een protest. Er wordt vandaag gepraat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Die bedrijven zouden te veel stikstof uitstoten. Dat hij ineens zijn vergunning kwijtraakt komt als een verrassing voor deze kippenboer. Ze hebben juist een plan ingeleverd om de uitstoot te verminderen.
11: Toen hebben wij plannen gepresenteerd met flinke reductie. En daar hebben wij dus 8 maanden niets van gehoord.
10: Was te horen bij Nieuwsuur. De politie laat de boeren naar Den Bosch rijden, maar blokkades op de snelweg zijn niet toegestaan. In Letland is weer een drone uit de lucht geschoten. Gevechtsvliegtuigen haalden het ding neer nadat de drone het Letse luchtruim invloog. Het is al de tweede keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. En volgende week start een grote politieactie op de Merwedebrug op de A27. Verkeersminister Karremans is er klaar mee dat er elke dag nog zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug rijden. De staat van de brug is te slecht en er is een verbod voor zware voertuigen. Jort Karremans bij BNL.
12: Daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
10: En die boete is €500. Dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag tussen de 30 en 37 graden. Vanavond koelt het vanaf zee wat af. En morgen kans op regen of onweer.
13: Je luistert naar Q Music Limburg.
14: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: David Guetta, die kende elkaar al. Afrojack aangehaakt en zie hier Awake Tonight.
1: Daniel, maak je wakker.
0: 10:10 is het. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Dit is Q Music Limburg. Het wordt weer een bloedhete dag vandaag. Maar geniet er nog maar even van, want het gaat minder worden, hè?
1: Ja. Daniel Smulders.
0: Ik weet niet of je een klein beetje de temperaturen voor de komende week in de gaten houdt. Wat er allemaal gaat gebeuren. De temperatuur gaat omlaag de 2, 23 graden. En vanaf maandag ook veel kans op regen. Ik hoor je al denken. Eindelijk regen. Ja, gelukkig wel. Hè. Temperatuur op dit moment. Prachtige, mooie provincie Limburg. Kijk even naar welke plaats. Roermond. Goedemorgen, Roermond.
2: Daniel.
0: Hey. Goedemorgen. Hallo, hallo, hallo. Inmiddels opgelopen daar tot 23 graden. De temperatuur die nu is, dat zal maximum temperatuur zijn komende week. Oh, dat wordt weer wennen, jongen. Echt, mensen gaan ook ineens helemaal doorslaan. Let op volgende week. Ik zelf loop denk ik al 2,5 maand op tenenslippers en in een korte broek. Ik hou hiervan. Dat vind ik zo lekker. Gewoon dat je helemaal niet na hoeft te denken over wat je aantrekt. Ja, het is toch radio, niemand die het ziet. Kan mij het schelen. Straks moet je je weer gaan inpakken. Allerlei dikke lage kleding. Nieuws van vandaag is onder andere dat Meta, moeder van Facebook onder andere, 15.000 AI-brillen gratis gaat weggeven. En mensen die blind of slechtziend zijn, de bril die kan voor een extra paar ogen zorgen. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen. Wat ligt er voor mij? En dan krijg je dus ook antwoord. Of een brief laten voorlezen. Dat soort zaken. Zo wil Meta laten zien dat zo'n slimme bril niet alleen een gadget is, maar ook echt kan helpen in het dagelijkse leven. En de update komt er zo meteen aan. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat een gezin is opgeschrikt door een woningbrand in Venray. Dat zo meteen in de Q-update. En natuurlijk krijg je veel muziek. Teddy Swims komt eraan, Mr. Know-it-all. En hier, de dame en de heer van de Eurythmics. Dit is Sweet Dreams bij Q.

0: work if you don't go.
1: Dat is waar. En de vrijdag die voelt zich een beetje raar vandaag voor sommigen. Want is het einde van een lange, mooie zomerperiode, ook wel vakantie genoemd. Ik hoop dat je een mooie vakantie hebt gehad. Dan moet je maandag weer aan de slag.
2: Ja.
1: Ik bedoel, het leven gaat gewoon door, hè? Net als dat er ook gewoon een keer regen gaat vallen. En volgens de planning is dat volgende week. Er gaat ook de temperatuur naar een graad of 23. Er komt nieuwe muziek aan van Kygo. Take Me Back heet het. Samen met Max McNown. Maar eerst hoor je het nieuws uit je eigen provincie. Dan de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Een gezin in Vendraai is opgeschrikt door een brand in hun woning vannacht. Mogelijk veroorzaakt door een wasmachine. Het huis stond vol rook en de brandweer moest delen van het plafond slopen. Het gezin kon op tijd naar buiten, dus niemand gewond geraakt. En de brandweer is gisteravond om 9:00 uitgerukt naar de Lozerweg in Weert, naar de ontdekking van meerdere jerrycans. Die waren door een voorbijganger gevonden en naast de weg geplaatst. De officier van dienst van de brandweer die is daar ter plaatse gekomen, ook om onderzoek te doen naar mogelijke bodemverontreiniging. En tientallen Limburgse boeren protesteren vandaag tegen de intrekking van natuurvergunningen voor veehouderijen in Brabant. Een van de getroffen pluimveebedrijven ligt in de buurt van het Limburgse natuurgebied De Peel, waar de sluiting van bedrijven dreigt. Het protest richt zich op de gevolgen van deze maatregelen voor de lokale agrarische sector. En tot zover de Q-update. Zo houden we op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Wat een hits, hè? Morgan Wallen komt eraan samen met Tate McRae naar de nieuwe Kygo. En Max McNown, dit is Take Me Back, nieuw op Q. I get

0: schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
16: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
19: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
20: Goedemorgen, de eerste trekkers zijn aangekomen in Den Bosch. Daar is vandaag een boerenprotest. Deze verslaggever van Omroep Brabant staat erbij.
21: Ze komen nu bij het provinciehuis dus aan. Het is hier flink afgegrendeld. Er staan betonblokken op de weg. Er zijn vangrelen rondom het provinciehuis om in ieder geval niet het provinciehuis te kunnen bereiken.
20: De boeren zijn boos over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Deze bedrijven zouden te veel schade aan de natuur en de omgeving veroorzaken. Steeds meer huisartsen laten AI meeluisteren tijdens een gesprek met een patiënt. De computer maakt daarna automatisch een verslag voor het patiëntendossier. Dat scheelt de huisartsen wat tijd. Maar AI maakt soms ook fouten of mist belangrijke informatie. Het is ook nog niet duidelijk of het gebruik van AI mag volgens de privacyregels. Bedrijven moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zegt ABN AMRO na onderzoek. Als het zo warm is als vandaag, dan zijn we een stuk minder productief. De bank adviseert bedrijven daarom om maatregelen te nemen tegen hitte, droogte en zware regen. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Vooral de landbouw, het transport en de zorg hebben last van een extreem warm weer. En een indrukwekkende Strava-statistiek van een hamster. Thijs uit Utrecht vertelt aan Runner's World dat hij het looprad van zijn hamster aan de sportapp heeft gekoppeld. En daardoor worden alle kilometers die worden gelopen automatisch bijgehouden. En hamster Molly die loopt 70 kilometer per week. Gemiddeld dus bijna 10 kilometer per dag. Of per nacht eigenlijk. Met sprintjes tot wel 5 kilometer per uur. De hamster is online ook een hit. Ze krijgt duizenden likes via Strava. En dat is veel meer dan dat Thijs zelf krijgt. Dan nog het weer van Weerplaza. Zondag en vanmiddag 30 tot lokaal 38 graden. Vanavond koelt het vanaf zee wat af. En morgen iets koeler en kans op wat regen.
2: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
19: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
1: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Nieuw bij

0: Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Paspoort?
1: Check.
0: Zonnebrand?
1: Check.
0: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
22: Goedemorgen. In het provinciehuis in Den Bosch is het debat begonnen over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Volgens de provincie stoten die bedrijven te veel stikstof uit bij kwetsbare natuurgebieden. De boeren vinden het oneerlijk en protesteren buiten bij het provinciehuis. Deze man die zijn vergunning kwijt is, ervaart veel steun van het protest.
23: 17 juli liep ik hier alleen naar binnen. Kreeg ik te horen dat ons bedrijf, onze vergunning ingetrokken werd. Deed gruwelijk pijn. Ik liep met mijn ziel onder mijn armen buiten. En nu, dit voelde ze enorm veel steun. Dat is mooi.
22: Op 1 oktober wordt er een besluit genomen. Nederlandse rokers gaan massaal naar het buitenland om goedkopere sigaretten te halen. Bijna de helft van alle sigaretten in Nederland werd hier niet gekocht, schrijft de Telegraaf. Daardoor brachten rokers €3 miljard minder op voor de schatkist. Volgens de tabakslobby is er ook een heel illegaal sigarettencircuit ontstaan in Nederland. In ons land kost een pakje rond de €13, in Duitsland 9. En waar het bij ons keurig droog is, wordt Japan geteisterd door zware regenval. In het oosten van Japan zijn daardoor 4 mensen om het leven gekomen. Meer dan 100.000 mensen moesten hun huis uit vanwege het risico op overstromingen en aardverschuivingen. Sommige gebieden viel 360 mm op een dag. Straten staan er onder water en er zitten duizenden huishoudens zonder stroom. Het leger is ingezet om te helpen. En een bijzondere arrestatie gisteren in Rotterdam. Daar had de politie de handen vol aan een toekan, meldt Rijnmond. Agenten hadden iemand opgepakt die de toekan bij zich had. Had de vogel blijkbaar geen zin in, want hij nam de vleugels in het politiebureau en zette de boel op stelten. Het dier kon uiteindelijk worden gevangen en worden overgedragen aan de dierenpolitie. Waar het baasje van de vogel voor is opgepakt, is niet bekendgemaakt. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag 30 tot lokaal 38 graden. Vanavond een klein beetje verkoeling, morgen ook iets koeler en kans op wat regen.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Welcome to the one and only, the original.
14: Dit is
24: het Foute Uur.
14: Non-stop.
6: Q Music is proud

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap

0: kpn.com/zakelijk.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Welcome to the one and only, the original.
13: Dit is
14: het Foute Uur.
13: Non-stop.
12: Q-Music is proud to be Fout.
15: Foute Uur.
16: Q-Music. Drop voor de huisrokken. En de badkapaar.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas. 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthmaas te graven houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Q-Music Limburg, nieuws. 11 uur.
3: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen om het leven gekomen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 9:30 tussen vier auto's. Hoe het zo fout kon gaan, wordt onderzocht. Politie kijkt daarbij ook naar de trekkers die op de snelweg reden, onderweg naar Den Bosch voor het boerenprotest. En dat boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch is nog altijd in volle gang. Het draait om het intrekken van de vergunningen voor 5 pluimveehouders. Volgens de provincie stoten die bedrijven te veel stikstof uit bij kwetsbare natuurgebieden. Daarover wordt op dit moment gepraat. Deze boer heeft bij Omroep Brabant goede hoop.
4: Ik hoop oprecht dat wij de stap kunnen maken dat ze gaan zeggen, intrekken dat is een brug te ver, dat moeten we niet gaan doen. En ik hoop dat we gewoon een tafel kunnen en samen kunnen gaan optrekken. Hoe dat we voor een goede natuur gaan en voor een gezonde bedrijf.
3: Op 1 oktober wordt er een besluit genomen. 12 mensen zijn vanochtend uit een bloedhete laadruimte van een vrachtwagen gehaald in Vlaardingen. De vrachtwagen stond op een bedrijventerrein. Volgens regio Omroep Rijnmond zijn alle inklimmers nagekeken door een ambulance. Het zou gaan om verschillende mensen op hoge leeftijd. Waar ze vandaan komen en waar ze naartoe wilden is niet duidelijk. Ze zijn samen met de chauffeur opgepakt. En veel mensen zijn de hitte zat en we hebben last van sproeischaamte. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. 1 op de 5 mensen is helemaal klaar met de hitte. Vooral warmte die 's nachts in huis blijft hangen, breekt mensen op. En 33% zegt dit te schamen als ze de tuin sproeien in deze droogte. Sommige mensen kiezen bewust een moment uit waarop het de buren minder opvalt. Al heb je weinig te vrezen, slechts 1% spreekt een sproeiende buurman ook echt aan. Dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en vanmiddag 30 tot lokaal 38 graden. Vanavond een beetje verkoeling en morgen ook iets koeler en kans op wat regen.
5: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
6: Non-stop hits.

What?

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, pof jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen? Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Welkom
4: bij de naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte. Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voorwie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: En dit weekend ook extra.

0: 89 cent.
1: Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
7: Goedemiddag. Een drama op de A59 in de Brabantse Hees. Bij een auto-ongeluk zijn 2 personen omgekomen en meerdere mensen zijn gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file. Die was ontstaan doordat boeren met hun trekkers op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. De weg is dicht. De politie heeft vanmorgen 12 mensen gevonden achter in een vrachtauto in Vlaardingen. De wagen werd ontdekt op een industrieterrein. De zogeheten inklimmers zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Spanje en Marokko zijn bang dat Ceuta opnieuw wordt bestormd. Dat is een klein Spaans gebied in Afrika. De autoriteiten zijn bang dat migranten morgen opnieuw massaal de grens proberen over te steken. 2 weken geleden gebeurde dat ook al door tienduizenden mensen. Om zoiets weer te voorkomen worden nu extra grenswachters neergezet. En Max Verstappen race volgende week tijdens de laatste Grand Prix van Nederland weer met een speciale helm. Dit jaar is zijn helm versierd met donkerblauwe lijnen en bloemen geïnspireerd op Delfts blauw. Het circuit van Zandvoort staat dit Formule 1 seizoen voor het laatst op de kalender. Er is wel voor het eerst een sprintrace op zaterdag. Verstappen won de eerste 3 Nederlandse races sinds de terugkeer in 2021. Dan nog het weer van Weerplaza. Volop zon vandaag en tropisch warm. Het is 30 tot 37 graden.
8: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
9: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
10: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
9: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Check.
1: Zonnebrand?
0: Check.
1: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl. Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus.

0: in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AHA barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop hits.
4: Q.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
12: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
16: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
18: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Q-Music Limburg. Nieuws. 1 uur.
2: Goedemiddag. In het provinciehuis in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het dodelijk ongeluk vanochtend. Op de A59 bij Hees ging het helemaal mis in de staart van een file. Bij een botsing tussen vier auto's zijn twee mensen omgekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Die file ontstond doordat boeren met hun trekkers over de snelweg reden voor een boerenprotest. Het programma van de boerenprotest is aangepast na het ongeluk. Zo wordt er geen muziek meer gedraaid. Maar het gaat verder wel door, zegt boerenclub Agractie bij de NOS.
22: We hebben besloten om het op een ingetogen manier wel voor te zetten. Mensen zijn ook hier naartoe gekomen om de redenen waar we vandaag om gaat, om die pluimveehouders, om die vergunningen, de hele stikstofproblematiek. Die kunnen we even goed wel voortzetten, maar op een ingetogen wijze.
2: Ook roept de organisatie boeren op om niet meer over de snelweg te rijden op de terugweg. De snelweg A59, waar het ongeluk gebeurde, is volgens Rijkswaterstaat tot laat in de middag dicht. Ander nieuws, een grote natuurbrand in Kroatië. Het vuur woedt in de kustplaats Omis. 36 mensen zijn gewond geraakt en 7 zijn in levensgevaar. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. En tot slot verdrietig nieuws. Acteur Hans Beyer is overleden. Je kent hem misschien vooral door deze bekende zin.
23: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd bij hebben.
2: Ja, hij speelde de onhandige boef B100 of B100 in de series van Bassie en Adriaan. Daarin was hij altijd gekleed in een lange grijze regenjas met een antenne eruit. Hans Beyer is 78 jaar geworden. En dan nog het weekendweer van Weerplaza. Bloedheet vandaag 30 tot 37 graden. Morgen in het noorden en het westen kans op buien.
24: Ontdek de nieuwste en grootste tuinmeubelwinkel bij Sijpen Outdoor in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijpen heeft het allemaal. En alles direct uit voorraad. Profiteer nu van onze acties. Zoals de zesde tuinstoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
1: Je luistert naar Q.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Totsu Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En hak.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we allemaal weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie.
10: ANWB en gaan.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
5: Q-Music Limburg nieuws. 2 uur.
11: Goedemiddag. Een dreun voor onze portemonnee. We houden minder geld over dan eerder verwacht, blijkt uit cijfers van CPB. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Hierdoor betalen we meer voor energie, brandstof en de boodschappen. Je hoort het CPB bij de NOS.
12: Als je bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis woont met een relatief laag inkomen, die mensen gaan echt wel pijn voelen hiervan. En daar zou je denk ik ook moeten kijken naar specifieke maatregelen, zoals dat noodfonds energie. Maar over de hele linie zijn de gevolgen toch te overzien. Ook omdat de lonen nog steeds stijgen.
11: Volgend jaar gaan we er waarschijnlijk zelfs een beetje op achteruit. Het boerenprotest in Den Bosch is voorbij. Een klein uur geleden is het officiële programma afgelopen. Veel boeren waren met trekkers naar het provinciehuis gekomen. De organisatie roept boeren op om op de terugweg niet over de snelweg te rijden. Er komt nog een dodelijk ongeluk op de A59 vanochtend. Dat gebeurde in een file die door trekkers was ontstaan. De hete zomer laat zien dat ons land meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat vindt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we ook kijken hoe we beter met de hitte en de droogte kunnen leven. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. En dan sport. PSV-trainer Peter Bos is nooit gevraagd door de KNVB om bondscoach te worden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een perspraatje. Bos werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Zelf wilde hij daar altijd weinig over kwijt. Inmiddels is bekend dat de Spanjaard Xavi de nieuwe baas is van Oranje. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Een hete dag vandaag, 30 tot 37 graden. Maar morgen in het noorden en het westen kans op buien.
13: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
14: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij.

0: Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wauw.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
11: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Pluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: De prijs daarvan.

0: je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
5: Woehoe!
4: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcrème?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Goedemiddag. Op de snelweg A2 richting Utrecht rijden toch tientallen trekkers. Terwijl dit door boerenorganisaties was afgeraden. Ook binnenlandminister Heerma riep boeren op niet de snelweg op te gaan.
19: Trekkers horen niet thuis op snelwegen. Demonstreren in Nederland mag, maar je moet niet met een trekker op de snelweg gaan rijden. Dat is niet acceptabel.
18: Boeren waren vanochtend met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch gereden voor een protestactie. Het zorgde voor een file, onder andere op de A59. In de staart van die file ontstond een dodelijk ongeluk. 2 mensen zijn daarbij omgekomen. We houden minder geld over dan eerder verwacht, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBB. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Hierdoor betalen we meer voor energie, brandstof en de boodschappen. Volgend jaar gaan waarschijnlijk alleen mensen met een pensioen er iets op vooruit. Een grote natuurbrand in Kroatië. Het vuur woedt in de badplaats Omiš. 36 mensen zijn gewond geraakt en 7 zijn in levensgevaar. De brand woedt tussen de rotsen waardoor het blussen lastig is. En sport. Ajax-speler Mika Gods gaat zo goed als zeker naar de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens meerdere media is de deal bijna rond. Ajax krijgt voor de Belgische speler zo'n 55 miljoen euro. Sportverslaggever Stan Wachman.
20: Voor Gods is dit natuurlijk een droomtransfer. Hij gaat spelen bij de Champions League winnaar en bij een van de grootste clubs ter wereld. Ja, hij zal er met concurrenten als Kvaratskhelia, Dembele en Doué niet meteen de ster aanvaller worden. Maar aangezien de coach van Paris Saint-Germain best wel veel roleert, zal Gods dit seizoen gewoon veel gaan spelen.
18: Alleen het papierwerk zou nog geregeld moeten worden. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Een bloedhete dag vandaag bij 30 tot 37 graden. Morgen in het noorden en het westen kans op buien.
0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
21: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
22: Elegante sfeerverlichting en opvallende eyecatchers.
5: Woonboulevard Heerlen. Laat elk lichtplan stralen. Geef je huis de perfecte glow, sfeer en stijl.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen. Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis. Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis.

0: onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
0: Geeft ruimte.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
13: Goedemiddag. Premier Jette is niet blij met de woorden van de politie. Die zei gisteren niet op te zullen treden tegen trekkers op snelwegen. Maar volgens onze premier is dat geen goed signaal. En hier is volgens hem het laatste woord nog niet over gezegd.
14: Dat zullen we ook echt nog wel nabespreken na deze dag. Zeker ook na dit dodelijke ongeluk.
13: Door protesterende boeren op snelweg A59 ontstond een file vanochtend. En in die file kwamen bij een botsing 2 mensen om het leven. Ondertussen is er meer bekend over de slachtoffers van het dodelijk ongeluk. Het gaat om een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os. Ook raakten zeker 6 mensen gewond. Maar hoe het nu met hun gaat, weet de politie niet. Dan naar Sicilië. Het gaat nog langer duren voordat er weer van en naar Catania gevlogen kan worden. De vulkaan Etna is al een tijdje onrustig en hierdoor geldt er een vliegverbod. En die gaat nu dus langer duren. Passagiers krijgen het advies om vlak voor vertrek hun vlucht te checken bij een vliegmaatschappij. En sport. Max Verstappen racet volgende week tijdens de laatste Grand Prix van Nederland weer met een speciale helm. Dit jaar is de helm versierd met donkerblauwe lijnen en bloemen, geïnspireerd op Delfts blauw. Het circuit van Zandvoort staat dit Formule 1 seizoen voor het laatst op de kalender. Volgende week wordt die gehouden. En dan nog het weekendweer van Weerplaza. Tropisch warm vandaag, 30 tot 37 graden. Morgen in het noorden en het westen kans op buien.
15: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas. Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
16: Ontdek de nieuwste en grootste tuinmeubelwinkel bij Sijpen Outdoor in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijpen heeft het allemaal. En alles direct uit voorraad. Profiteer nu van onze acties. Zoals de zesde tuinstoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
15: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: soorten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm

0: kapperstuk. Karwei, maak het mooier.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu.

0: Goedemiddag. Bij het boerenprotest in Den Bosch heeft actiegroep Farmers Defence Force jodensterren uitgedeeld. Die hadden de kleur van een rode boerenzakdoek met een grote letter B erop van boer. Premier Jette heeft er geen goed woord voor over.
1: Zeer, zeer ongepast. En als je denkt dat je hiermee je punt kan maken, ik denk dat je je eigen zaak alleen maar schade aanbrengt.
0: Verder haalde Jette uit naar de boeren die met trekkers over de snelweg rijden. Volgens de premier zorgt dat voor levensgevaarlijke situaties. De politie heeft vanmorgen 12 mensen gevonden achterin een vrachtauto in Vlaardingen. De wagen werd ontdekt op een industrieterrein. De zogeheten inklimmers zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Na de zware regenval in Japan is het dodental opgelopen tot 8. Sommige van hen werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. Vooral in een gebied ten oosten van Tokio valt enorm veel regen. De autoriteiten waarschuwen ook voor aardverschuivingen. En dan nog sport, want PSV-trainer Peter Bos is nooit gevraagd door de KNVB om bondscoach te worden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een perspraatje. Bos werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Inmiddels is bekend dat de Spanjaard Xavi de nieuwe baas is van Oranje. Voor het eerst in bijna 50 jaar een buitenlandse coach. RTL vroeg de mensen op straat of Xavi wat Nederlands moet leren.
2: Een beetje wel.
3: Mijn onderbuikgevoel zegt ja, dat zou wel fijn zijn.
4: Welk woord?
2: Ja, totaal voetbal.
5: Lekker. Je kan alles mee erom schrijven eigenlijk. Hè? Hij heeft het lekker gedaan. Ze hebben lekker gevoetbald. Lekker gespeeld.
4: Harde tackle. Lekker.
5: Lekker tackle.
3: Aanvallen. Maar dat kent hij wel, denk ik.
0: Eerste wedstrijd dat Oranje gaat aanvallen met Xavi is volgende maand. Het weekend weer dan nog van Weerplaza. Zonnig en heet. Het is 30 tot 37 graden. Morgen is er in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt dan wel een stuk koeler. 22 tot 31 graden.
6: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
7: Meneer, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
9: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
10: Ontdek de nieuwste en grootste tuinmeubelwinkel bij Sijpen Outdoor in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijpen heeft het allemaal. En alles direct uit voorraad. Profiteer nu van onze acties. Zoals de zesde tuinstoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Mam, waar is mijn zwembad?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Hallo, met Peter van Os van de bank.

0: Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamine.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histomonodek, 25% gratis.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
18: Nieuws 6 uur. Q Music Limburg nieuws 6 uur.
19: Goedenavond. Het kabinet roept de boeren op om bij acties echt niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Vanmorgen ontstond er door een boerenprotest op de A59 een file waarbij twee 70ers om het leven zijn gekomen. 6 anderen raakten gewond. Deze boer benadrukt bij de NOS dat ze het wel zo veilig mogelijk hebben geprobeerd te houden.
20: Allemaal zwaarlichten aangezet en allemaal in dezelfde baan gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Dus daar hebben we echt aan gewerkt.
19: Maar premier Jette vindt het onacceptabel en onbegrijpelijk. Opnieuw een datalek, dit keer bij het UMC Utrecht. De gegevens van 5000 mensen liggen op straat, maar er is geen medische informatie gelekt. Het ging mis bij het systeem om een kamer te boeken voor als je naast in het ziekenhuis ligt. Daarbij zijn er namen en contactgegevens buitgemaakt. In Engeland is opnieuw een trein ontspoord. Dat gebeurde vanmiddag in een plaatsje ongeveer 1,5 uur van Londen vandaan. Dit keer raakte er niemand gewond. Het is nog niet bekend hoe het mis kon gaan. Gisteren raakte een andere Britse trein ook al van het spoor af. 2 mensen zijn daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. En in België heeft iemand geprobeerd om uit de gevangenis te ontsnappen, maar zonder veel succes. In plaats daarvan kwam hij in het ziekenhuis terecht. De man probeerde via een schacht naar buiten te komen, maar kwam vast te zitten en raakte vervolgens in paniek. De brandweer kon hem uiteindelijk bevrijden. De man is nagekeken in het ziekenhuis, maar bleek uiteindelijk niet gewond te zijn. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Uiteindelijk koelt het af tot de graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
21: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nu bij Dirk. Silaan wasverzachter. €1,99. Dat is een prachtprijs.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een

0: Een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Welcome to the one and only, the original.
4: Dit is
5: het Foute Uur.
4: Non-stop.
3: Q Music is proud.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Eurojackpot maak je...

0: favorieten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
17: Goedenavond. In Kroatië zijn ook Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd vanwege de bosbrand daar. Om hoeveel Nederlanders het gaat is niet bekend, maar geen van hen is gewond geraakt. De vakantiegangers zijn eerst opgevangen in een sporthal en daarna naar een ander hotel gebracht. De bosbrand in Kroatië is lastig te blussen omdat het gebied tussen de rotsen ligt. Bij de brand zijn tot nu toe 36 gewonden gevallen, 7 van hen zijn in levensgevaar. Het kabinet roept boeren op om bij acties echt niet over de snelweg te rijden met hun trekkers, want dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Vanmorgen ontstond er door een boerenprotest op de A59 een file waarbij 2 70'ers om het leven zijn gekomen. 6 anderen raakten gewond. Maar volgens deze boer zou binnendoor rijden niet per se veiliger zijn, dat zegt hij bij de NOS.
18: Maar dat grote materiaal, als het door die dorpen gaat rijden, nou, dan worden alle moeders ongerust van de kleinkinderen die naar school aan het rijden zijn.
17: Maar premier Jette vindt het rijden over de snelweg juist onacceptabel en onbegrijpelijk. In de Turkse badplaats Antalya is een drugsbaas uit Eindhoven opgepakt. Dat meldt het AD. Hij heeft nog een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam hem op het spoor dankzij een truc van de FBI. Die verkocht hem een telefoon die zogenaamd versleuteld zou zijn, maar waarop de geheime dienst kon meelezen. En het stemsysteem van het Eurovisie Songfestival gaat misschien op de schop. De organisatie doet daar onderzoek naar. Volgens Zweedse media zou je vanaf volgend jaar niet meer op één liedje kunnen stemmen, maar dan moet je meteen een hele top 3 doorgeven. Ook zou er met de nieuwe werkwijze alleen nog maar online gestemd kunnen worden en niet meer per sms of telefoon. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Uiteindelijk koelt het af tot de graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
16: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!

0: Polis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop.

fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamine.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Q-Music Limburg, nieuws.
21: Goedenavond. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen. Dat zeggen ze tegen RTL Nieuws. Van en naar het boerenprotest in Den Bosch gingen vandaag tientallen trekkers de snelweg op. En premier Jette vond dat de politie een verkeerd signaal gaf door daar niet in te grijpen. De file die ontstond door het boerenprotest zorgde vanmorgen op de A59 voor een ongeluk. 2 mensen kwamen daarbij om het leven en 6 anderen raakten gewond. 2 kinderen hebben gisteren een duinbrand veroorzaakt in Zandvoort. Een gebied van ruim 100 vierkante meter stond daar in brand nadat de kinderen met vuur hadden gespeeld. Volgens de politie was er geen sprake van opzet. Dat meldt het Haarlems Dagblad. De kinderen hebben zichzelf bij de politie gemeld en waren erg geschrokken. Ze hebben uitleg gekregen over de mogelijke gevolgen van het spelen met vuur. Er zijn nog veel vragen over hoe er in 24 uur tijd 2 treinen konden ontsporen in Engeland. Britse media vermoeden dat dat te maken heeft met de hittegolf, want door hoge temperaturen zet de rails uit. Daar moet het spoor tegen kunnen, maar mogelijk begint het nu te warm te worden. Vanmiddag ontspoorde een trein in het oosten van Engeland. Gisteren gebeurde dat in het zuiden en daarbij raakte toen 2 mensen zwaar gewond. En de meeste mensen die dit jaar naar het afgelaste festival Defcon zouden gaan, bewaren hun kaartje voor volgend jaar. Ruim 3/4 is van plan om dan alsnog naar het feest te gaan. Het werd op het allerlaatste moment afgelast vanwege de hitte, omdat het KNMI code rood gaf. Maar het zorgde voor veel teleurstelling, want tienduizenden mensen waren toen al op het terrein aanwezig. Volgend jaar mogen zij dus alsnog, betekent wel dat er een stuk minder kaartjes overblijven. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
2: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop hits. Q.

0: Deze week in de bonus. Perla huisblends, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Maarten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
9: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: Goedenavond. Nederlanders die nog op vakantie gaan naar Kroatië hoeven hun reis nog niet te annuleren. Dat melden reisorganisaties. Er woedt daar een grote bosbrand. Verschillende Nederlanders zijn daarom geëvacueerd. Maar het hoogseizoen is bijna voorbij en daarom is er genoeg ruimte om mensen naar een ander hotel te brengen als dat nodig is. Opnieuw een datalek, dit keer bij het UMC Utrecht. De gegevens van 5000 mensen liggen op straat, maar er is geen medische informatie gelekt. Het ging mis bij het systeem om een kamer te boeken voor als je naast in het ziekenhuis ligt. Daarbij zijn er namen en contactgegevens buitgemaakt. De Franse overheid mag social media voorlopig niet verbieden voor kinderen onder de 15. Het wetsvoorstel dat klaar lag is namelijk tegen de grondwet. Dat zegt de hoogste Franse raad. Want volgens hen wordt dan de vrijheid van meningsuiting voor kinderen beperkt. Social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Wil hij dat nog voor elkaar krijgen, dan moet hij die wet nu eerst gaan aanpassen. En verdrietig sportnieuws dan nog, want in de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Darling. Hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Finlay Darling was de broer van Joshua Darling. Die reed deze zomer nog mee in de Tour de France. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
1: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Met Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Yeah! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2e halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
6: Non-stop.

And I touched your face, narcotic mind from lace. And I

0: soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Goedenavond. Er moet meer oog komen voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte tijdens een hittegolf. Artsen maken zich zorgen om mensen die door de warmte steeds vaker op de crisisdienst belanden. Ze zien meer agressie, meer verwardheid en meer opnames, dat meldt de NOS. Artsen willen daarom dat ook deze groep kwetsbaren worden toegevoegd aan het Nationaal Hitteplan, dat er meer bewustzijn komt onder hulpverleners. Nederlanders die nog op vakantie gaan naar Kroatië hoeven hun reis nog niet te annuleren, dat melden reisorganisaties. Er wordt daar een grote bosbrand. Verschillende Nederlanders zijn daarom geëvacueerd. Maar het hoogseizoen is bijna voorbij en daarom is er genoeg ruimte om mensen naar een ander hotel te brengen als dat nodig is. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Dat gebeurde na 2 explosies bij een gaslek. Het lek ontstond doordat er tijdens werkzaamheden een leiding werd geraakt. Bij die explosies zijn ook nog mensen zwaar gewond geraakt. 2 medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman. En in België heeft iemand geprobeerd om uit de gevangenis te ontsnappen, maar zonder veel succes. In plaats daarvan kwam hij in het ziekenhuis terecht. De man probeerde via een schacht naar buiten te komen, maar kwam vast te zitten en raakte vervolgens in paniek. De brandweer kon hem uiteindelijk bevrijden. De man is nagekeken in het ziekenhuis, maar bleek uiteindelijk niet gewond te zijn. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
5: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
12: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
14: Non-stop hits.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
10: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu

0: gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Goedenavond. Binnen de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie worden jonge vrouwen structureel onder druk gezet om seks te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland. Volgens slachtoffers gingen prominente leden structureel over hun grenzen heen. Daarbij werden vrouwen vaak eerst aangespoord om veel te drinken, waarna ze seksueel misbruikt werden. In heel Engeland en Wales wordt nu actief gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Alle inwoners hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen. Britten moeten nu geen activiteiten doen waarbij er vuur kan ontstaan, zoals bijvoorbeeld barbecuen en het afsteken van vuurwerk. De Amerikaanse president Trump wil dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt. Het plan is dat dat gaat gebeuren zodra Amerika Iran heeft verslagen. Dat zei Trump vanavond in een speech. Volgens hem heeft Amerika de zeestraat feitelijk al in handen vanwege de maritieme blokkade die schepen van Iran nu tegenhoudt. En de meeste mensen die dit jaar naar het afgelaste festival DEFCON zouden gaan, bewaren hun kaartje voor volgend jaar. Ruim driekwart is van plan om dan alsnog naar het feest te gaan. Het werd in juni op het allerlaatste moment afgelast vanwege de hitte, omdat het KNMI toen code rood gaf. Het zorgde voor veel teleurstelling, want tienduizenden mensen waren toen al op het terrein aanwezig. Volgend jaar mogen zij dus alsnog, betekent wel dat er een stuk minder kaartjes overblijven. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren-slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Goeienacht. Twee medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart en mensen die iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd waren er 2 ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. 2 medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. Discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland. Eerder won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Ze baalde wel dat ze bij discuswerpen niet over de 70 meter ging. Haar laatste worp was wel de verste, maar die werd afgekeurd omdat ze met haar voet over de rand kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien.